twee korte koorcomposities van Piotr Iljitsch Tchaikovsky. Blaženi Jaže Izbral en Aan de ter dood veroordeelde. En het werd gezongen door het Nijmeegs Kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. Toch is romantische muziek niet het enige repertoire waarin het koor uitblinkt. Ook voor modernere compositie had het koor de neus niet op. Zo staat ook het werk van de Estische componist Cyrillus Kreek op het programma. Van hem kunt u nu gaan luisteren naar de werkjes Psalm 121, Psalm 104 en Ma Tulen Hilja.

Drie korte werkjes van de Estische componist Cyrillus Kreek. Psalm 121, Psalm 104 en Ma Tulen Hilja. Een andere Baltische componist is Peteris Vasks uit Litouwen. En van hem zingt Mnemosyne het werk Mate Saule.

Mate Saule, een compositie van de Litouwse componist Peteris Vasks, werd gezongen door het kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. We gaan weer terug naar de muziek uit de 19e eeuw met twee korte werkjes van Sergei Rachmaninov. U hoort Gordugov en Borogoditse Djevo.

Van Sergei Rachmaninov hoorde u Gordugov en Borogoditse Djevo. En ook Johannes Brahms mag natuurlijk niet ontbreken. Van hem hoort u Unsere Väter hofften auf dich.

Onze Väter hoften auf dich van Johannes Brahms werd gezongen door het Nijmeegse Kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. We luisteren in deze aflevering van De Muzikant naar een dubbel cd die het koor samenstelde ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan. We zijn bijna aan het eind van het programma gekomen, maar we hebben nog tijd voor een compositie van Georges Bardos, zijn beroemde werk Eli Eli. Een mooi werk om deze uitzending mee te besluiten.

0: door het Nijmeegs Kamerkoor Mnemozine onder leiding van Caroline Westgeest. Hoorde u van George Bardos zijn beroemde werk Eli, Eli. Tot zover De Muzikant. Dit programma wordt voor de Concertzender samengesteld.
1: Dit is de Concertzender met het komende uur De Muzikant. Hierin vanavond opname uit 1990 van het Conservatorium Harmonieorkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. En die zijn gemaakt in de serie Masterpieces for Band van uitgeverij Molenaar. Om te beginnen hoort u Capriccio van de Belgische componist Marcel Poot uit 1963.

Dat was Capriccio uit 1963 van de Belgische componist Marcel Poot. Het volgende korte werkje is van de Franse componiste Germaine Taillefer, een van de leden van de beroemde groep des Six. Marche uit 1976 is speels en luchtig van karakter en vol afwisseling en elegantie. De instrumentatie voor harmonieorkest is van Désiré Dandaene.

Mars van Germaine Taillefer in een orchestratie van Désiré Dandaene en uitgevoerd door het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. 2 weken geleden hebben we een hele uitzending besteed aan de Franse componist Serge Lansen. Met name zijn werken voor harmonieorkest en solo-instrument kwamen daarin aan bod. Ook in Maastricht zijn ze dol op zijn werk. Vandaar dat we nu draaien de Symphonie Ibérique, een compositie uit 1989, bestaande uit 3 delen vol Spaanse dansritmes.

U hoorde Symphonie Ibérique van Serge Lansen, gespeeld door het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Dat orkest staat centraal vandaag in De Muzikant. We blijven in Spaanse sferen met de compositie Mallorca van Isaac Albéniz. Mallorca is een heel romantische, rustig wiegende barcarolle, oorspronkelijk geschreven voor piano solo. De bewerking voor harmonieorkest is van de Spaanse dirigent Juan Masquies.

Het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Van Spanje terug naar Nederland. Jochem Slothauer werd in 1938 geboren in Utrecht. Van hem gaan we luisteren naar Hymns and Dances 2 voor Groot Harmonie Orkest en Harp ad Libitum. Het eerste werk met deze titel schreef Slothauer voor piano solo, gemengd koor en slagwerk. Tegenstellingen kenmerken deze compositie, die uit 5 delen bestaat, die ononderbroken in elkaar overgaan.

Het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers speelde Hymns and Dances 2 van de Nederlandse componist Jochem Slothauer. We besluiten de muzikant vandaag met een werk van Giuseppe Verdi, Il Vespri Siciliani, een ouverture die hij schreef in 1855. De bewerking voor harmonieorkest is van de Franse dirigent en componist Paul Dispret.

In De Muzikant heeft u het afgelopen uur kunnen luisteren naar opname van het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Als laatste speelde zij Il Vespri Siciliani van Giuseppe Verdi in een bewerking voor harmonieorkest van Paul Dispré. De opnames zijn gemaakt in de serie Masterpieces for Band van uitgeverij Molenaar. De Muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers. Er is nog wat tijd over, daarom nog een heel klein stukje uit Figuur Sonore van Henk Badings.

U luistert naar de Concertzender met de muzikant. Vandaag en in de twee komende afleveringen hoort u hierin opname van het première festival dat afgelopen voorjaar plaatsvond in Houten.

Kajpirovka van Rob Balfort, gespeeld door brassband Schoonhoven onder leiding van Anno Apollo. En daarmee is meteen de toon gezet voor dit programma over een festival vol premières. Het thema was dan ook nieuwe tijden, nieuwe noten. Lichte muziek voor blaasorkesten en slagwerkgroepen. Het festival opende met een concert van twee slagwerkgroepen, waarvan er één ook een mulletband is. Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet en Percussion Ensemble KAMV uit Amersfoort. Het openingsnummer, Net Work, van Rob Balfort is een hip-hop nummer en werd met echte hip-hoppers uitgevoerd. U hoort het wel.

staan. Ik word een beetje zenuwachtig van zittend publiek. Dat kan ik niet tegen met rap. Dus als jullie mij blij willen maken, gaan jullie staan. Zou ik echt top vinden. Zou ik echt super vinden. Ah, geweldig. Super, dankjewel. Oké, dan. Yo.

Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet en Percussion Ensemble KAMV onder leiding van Michiel Geringa en Marcus Wiebenga met Network van Rob Balfoort. Vooral Nederlandse componisten kwamen aan bod bij de eerste editie van het Première Festival. Componisten mochten ook meerdere composities indienen en dat deed Rob Balfoort. Het derde werk van hem is Janky Doodle Day at the Office, gespeeld door het Amsterdam Brass Quintet. En daarna hoort u van hem Retroduction, een up-tempo nummer gebaseerd op discomuziek uit de jaren 70, gespeeld door de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg.

Twee composities van Rob Balfort waren dat. Janky Doodle Day at the Office, gespeeld door het Amsterdam Brass Quintet. En Retroduction door de drumfanfaren van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg. We gaan terug naar de Mallet Bands. Dat zijn slagwerkgroepen behorende bij de blaasorkesten, maar die zich ook vaak los van de blazers presenteren. In de Mallet Bands vind je een combinatie van allerlei slagwerkinstrumenten, waarbij de melodische instrumenten een prominente rol spelen. Componist Jaco Boganen schreef een werk voor zo'n, in dit geval, grote bezetting, For Those Who Make My Day. De compositie is voor mallets, percussie en ritmesectie en is gebaseerd op een ritmisch patroon aan het begin van het stuk, de clavespartij. Het thema wordt verwerkt in diverse sferen. Een belangrijk element is de groove. De titel is opgedragen aan de uitvoerende, in dit geval de gecombineerde Mallet Bands, Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet and Percussion Ensemble KAMV, onder leiding van Michiel Geringa en Marcus Wiebenga.

Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet en Percussion Ensemble KAMV onder leiding van Michiel Geringa en Marcus Wiebinga met For Those Who Make My Day van Jaco Bogane. De presentatie van nieuwe werken voor Mallet Band was voor deze beide groepen een reden om intensief met elkaar te gaan samenwerken. En de veelal jonge groepsleden hadden er duidelijk zin in. Niet alleen was de muziek goed ingestudeerd, ook aan de theatrale podiumeffecten was gedacht. Jammer dat we u dat hier niet kunnen laten zien, maar komend seizoen is er weer een première festival, dus dan kan iedereen het met eigen ogen komen bekijken. De jongens en meisjes spelen nu Under Deconstruction No. 1 van Marco C. De Bruin.

Adoramus te Christe en Benedictus van Nelly van der Linde van Snelrewaard Boudewijns, gezongen door het koor van Daan Manneke, de Capella Breda. Daan Manneke is oprichter en al jarenlang dirigent van dit gerenommeerde gezelschap, maar wellicht is hij bekender als componist. Het Helmonds Kamerkoor waagde zich aan een compositie van hem. Madrigaal, een muziek voor de zomer. De tekst van Jo Jansen wordt in blokken geabstraheerd en fonetisch verwerkt. Madrigaal is een geleide improvisatie met een persoonlijke inbreng van de zangers. Het Helmonds Kamerkoor staat onder leiding van Hans Kronenburg.

Madrigaal, een muziek voor de zomer, een compositie van Daan Manneke uit 1976 op tekst van Jo Jansen en gezongen door het Helmonds Kamerkoor onder leiding van Hans Kronenburg. Tot slot hebben we nog twee korte werkjes van Jos van Amersfoort en Frank van Nimwegen. Chanson d'automne en Clair de lune. Ze worden gezongen door het Kamerkoor Kantekleer uit Breda onder leiding van Geert van den Dungen.

Chanson d'automne van Jos van Amersfoort en Claire de Lune van Frank van Nimwegen werden gezongen door het Kamerkoor Kanteclair uit Breda onder leiding van Geert van den Dungen. U heeft geluisterd naar de opname van het project Brabant Luidkeels van het Centrum voor Amateurkunst in Tilburg ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de provincie Noord-Brabant in 1996. De betere amateurkoren in Noord-Brabant werden hiervoor uitgenodigd om werken van Brabantse componisten te zingen. Tot zover De Muzikant. Vandaag over koormuziek met als thema Brabant Luidkeels. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij de Concertzender. Komend uur in De Muzikant. Opname uit 1990 van concerto's voor harmonieorkest en solo-instrumenten van de Franse componist Serge Lansin. Om te beginnen het eerste deel van het Concerto pour trombone door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Solist is Michel Becquet op trombone.

Dat was het eerste deel van het Concert voor Trombone van Serge Lansin, uitgevoerd door het Harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Solist was Michel Becquet op trombone. Dit uur staat in het teken van de Franse componist Serge Lansin. Hij werd in 1922 geboren in Parijs. En al heel vroeg kreeg hij muzieklessen en studeerde piano en compositie aan het Conservatoire National Supérieur van Parijs. Serge Lansin is geen typische harmonie- en fanfare-componist. Hij schrijft ook veel symfonisch materiaal. Maar toen Désiré Donnain hem in 1961 op de blaasorkesten wees, trok dat wel zijn belangstelling. Sindsdien neemt het repertoire voor blaasorkesten een grote plaats in op zijn oeuvrelijst. Nu een combinatie van twee werelden. Het concert voor harp dat Serge Lansin schreef voor zijn echtgenote, de harpiste Raphaël. De première vond plaats in 1990 en het wordt hier uitgevoerd door harpiste Joke Bretthouwer.

Dat was het concerto voor orkest en harp van Serge Lansin. Uitgevoerd door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Joke Bretthouwer, harp. Het Paradeconcerto is het eerste werk dat Serge Lansin schreef voor harmonieorkest toen hij net onder de indruk was gekomen van het klankpalet van dit type blaasorkest. Vanuit zijn klassieke achtergrond wilde Lansin wel eens weten hoe het zou zijn om de klank van een harmonieorkest te combineren met die van een concertpiano. Het Paradeconcerto ging in 1972 in première en is sindsdien vele malen uitgevoerd. Nu met pianist Roger Muraro en opnieuw het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober.

laatste was iets te veel, maar daarvoor hoorde u twee delen uit Beslan Requiem van Nick Pickard, Liberame en In Paradisum. Als laatste wereldpremière op het festival Europa Cantat zal werk te horen zijn van de Nederlander Joost Kleppe. Hij componeerde The Evening Star voor het atelier met composities voor professionele zangers. 32 jonge zangers, toptalenten in de leeftijd van 18 tot 30 jaar, zijn geselecteerd om mee te zingen in het Europa Cantat Kamerkoor. Een week lang zullen ze werken aan koormuziek onder leiding van de Letse dirigent Kaspar Sputnins. Hij is dirigent van het wereldberoemde Rias Kamerkoor uit Berlijn. Met de jonge zangers gaat hij werken aan repertoire van Kaija Sarijaho, Joris Abels, Teunu Kurwitz en Joost Kleppe. Het resultaat van deze workshop is te horen op het slotconcert op zaterdag 25 juli. Als voorproefje nu het Nederlands Studentenkamerkoor onder leiding van Daniel Royce met Sinfonia de Uma Noite Inquieta van Kleppe.

Het Nederlands Studentenkamerkoor onder leiding van Daniel Royes met de Sinfonia di Una Notte Inquieta van Joost Kleppe. In deze uitzending van De Muzikant kwamen de drie componisten aan bod die voor het festival Europa Cantat Utrecht een compositie schreven. De resultaten van de workshops waarbij de drie composities worden ingestudeerd zijn deze week te beluisteren in Utrecht. Kijkt u daarvoor op de website van Europa Cantat. We hebben nog wat tijd over en dat geeft ons de gelegenheid om nog wat te laten horen van het beroemde Finse vocaalensemble Rajaton dat ook op het festival aanwezig zal zijn. U hoort om te beginnen Stabat Mater van Kai Gidenius.

Dat was het Finse vocaalensemble Rajaton met Stabat Mater van Kai Gidenius. Het vocaalensemble Rajaton is te beluisteren tijdens Europa Cantat in Utrecht komende week. Dit was De Muzikant, een programma van Katrijn Kuipers. Zo dadelijk bij de concertzender Chanson met Sylvester Hoogmoed. In de afgelopen uren werd het programma verzorgd door Peter Wenink, techniek, en Anita Dreef, presentatie. In de resterende tijd kunt u opnieuw luisteren naar Rajaton met How Long, O Lord van Mia Makarov.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vanavond hierin de nieuwste cd van de Spaanse componist Ferran met de titel El Rugir del Quimbo. Hierop worden al zijn composities uitgevoerd door het Orquestra de Vientos Allegro, oftewel het Harmonieorkest Allegro. Dit orkest is opgericht door Ferran en hij dirigeert het ook zelf. De meeste orkestleden zijn studenten van Ferran aan het conservatorium Joaquim Rodrigo in Valencia en het conservatorium in Castellón. Het is dus een professioneel orkest en het Orquestra de Vientos Allegro legt de lat dan ook hoog met speciale projecten en muzikale uitdagingen, hoewel ze traditionele muziek ook niet uit de weg gaan, zoals in López Odero, een Andalusische fantasie.

López Odero van de Andalusische fantasie voor harmonieorkest van Ferrer Ferran, uitgevoerd door zijn eigen orkest Orquestra de Vientos Allegro. Van een heel andere orde is de compositie Red Saxman voor altsaxofoon en harmonieorkest. Een popachtige melodie wordt begeleid door een klassiek arrangement. Red Saxman is een muzikaal portret van de jonge saxofonist Daniel Tarazzo Serrano. Het werk werd geschreven in opdracht van zijn ouders en zus, een opmerkelijk verjaardagscadeau op je 18e. Zijn karakter wordt muzikaal omschreven en verder gaat het over zijn liefde voor uitgaan, zijn generositeit, gevoeligheid en levendigheid. De solist die u hoort is Vicente Perez Ruiz. Luister naar Red Saxman van Ferrer Ferran.

Dat was Red Sexman van de Spaanse componist Ferrer Ferran. Een werk voor harmonieorkest en altsaxofoon. En de solist die u hoorde was Vicente Pérez Ruiz. In 2004 was Ferrer Ferran gastdirigent bij het Zuid-Duitse blaasorkest Südwind. Het idee om een compositie te schrijven voor dit orkest ontstond bij een diner met de vaste dirigent Werner Boegman en enkele leden van het orkest. Bij wijze van grapje vroeg Ferrer Ferran aan Werner Boegman om een motiefje van 5 noten dat als leitmotief kon dienen. Het eindresultaat mag geslaagd genoemd worden. Luister naar Südwind Ouverture.

De Südwind-ouverture van Ferrer Ferran werd gespeeld door het Orquestra de Vientos Allegro, onder leiding van de componist zelf. Speciale projecten gaat Ferran niet uit de weg, zoals bijvoorbeeld een project voor harmonieorkest en kinderkoor. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het culturele centrum Allegro in Valencia componeerde hij een werk opgedragen aan alle kinderen die er studeren. La Escala Sido is een klein gedichtje voor kinderen om ze te bemoedigen bij de eerste stappen in de wonderlijke muzikale wereld. Het is een solmisatie op de toonladder, dat wil zeggen de kinderen zingen een melodie waarbij ze alle noten een naam geven, do, re, mi enzovoorts. Een beetje zoals de familie van Trapp in The Sound of Music, maar dan anders.

Het kinderkoor van de Asociación Cultural Allegro zong met het orquestra de Vientos Allegro La Escalada Sido van Ferrer Ferran. Het titelwerk op de nieuwste cd van Ferrer Ferran is Sinfonietta nummer 2, El Rugir del Quimbo, opgedragen aan de mysterieuze berg de Kilimanjaro in Oost-Afrika. Het is een werk in drie delen. Deel 1 heet Gambo en gaat over de legendes die eeuwenlang rond deze berg zijn ontstaan. Gambo betekent zoveel als welkom op het dak van Afrika. Deel 2 is getiteld La Montaña Sagrada, de heilige berg. En deel 3 heet Rua el Dios del Kilimanjaro. De berg zou namelijk de woonplaats zijn van de grote god Rua van het Shaga-volk uit Tanzania. Sinfonietta nummer 2, El Rugir del Quimbo, duurt ruim 20 minuten. Luistert u naar het Orquestra de Vientos Allegro onder leiding van Ferrer Ferran.

De finale uit de orgelsymfonie van Camille Saint-Saëns in een bewerking voor orgel en brassband door Philip Wilby. U luistert naar een live registratie van het concert op 13 september 2008 in de Koepelkerk in Leeuwarden met Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf en organist Erwin Wiersinga. We zijn eens gaan kijken of we nog meer werk voor blaasorkest en orgel konden vinden. En we vonden de Sonata da Chiesa van Kees Schonebeek. Van oorsprong een kleine cyclus voor twee violen en orgel of klaversymbool. In zijn eigen bewerking voor orgel, solo en harmonieorkest wijkt Kees Schonebeek erg af van de oorspronkelijke opzet. We horen de eerste twee delen door het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven en organist is Ben van Espen.

0: Het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven stond onder leiding van Jan van der Roost. U hoorde twee delen uit de Sonata da Chiesa van Kees Schoonenbeek voor harmonieorkest en orgel. En de organist was Ben van Nespen. De muzikant stond vandaag in het teken van blaasmuziek met werken voor brassband en harmonieorkest met orgel. En dit programma werd samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Dit is de Concertzender met de muzikant. Vandaag en in de komende afleveringen opname van het Premièrefestival dat afgelopen voorjaar in maart plaatsvond in Houten. Tijdens dit festival trad een tiental orkesten en ensembles op met nieuw werk voor blaasorkesten en slagwerkgroepen, vooral van Nederlandse componisten. Elke componist had één of meerdere werken ingestuurd. In totaal werden 62 nieuwe composities gepresenteerd. In deze serie uitzendingen laten we u de werken van de componisten zoveel mogelijk bij elkaar horen. Zo kunt u het komende uur werken beluisteren van onder andere Joop Derks, Henri Gerrits, Rob Hagen en Henk Huizinga. We beginnen met een compositie voor harmonieorkest van Arjan Dekkers, Rhapsody in Delight. Het muzikaal projectorkest, onder leiding van Ilja Rijngoud, bracht het werk in première. Dit orkest richt zich op jong talent uit verschillende harmonie- en fanfareorkesten in Nederland.

Dat was Rhapsody in Delight van Arjan Dekkers door het Muzikaal Projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud. Niet alleen amateurensembles, maar ook beroepsorkesten stonden in Houten geprogrammeerd. Zo was er de drumfanfare van de Koninklijke Landmacht, Luchtmacht moet ik zeggen, een compact orkest met 22 jonge muzici. Met de drumfanfare plus bezetting, met extra drums, basgitaar, elektrische gitaar en toetsen, komt het orkest hier goed tot zijn recht. Want het thema van het première festival was nieuwe tijden, nieuwe noten, lichte muziek voor blaasorkesten en slagwerkgroepen. De drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht, onder leiding van Maarten Pijnenborg, speelt nu Tan Dance van Joop Derks. Een werk met disco en Latin invloeden. Een vrolijke, goed in het gehoor liggende compositie, waarin alle secties van het orkest goed aan bod komen.

Onder leiding van Maarten Pijnenborg speelde de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht Ten Dance van Joop Derks. We gaan verder met A Day on the Trombone van Henri Gerrits, een soloconcert voor trombone en orkest. Uitgangspunt was een stuk te schrijven op D-niveau muziekschool met een lichte muziekkarakter. Er is veel ruimte voor de solist. A Day on the Trombone is een groovy stuk met dance- en disco-elementen. En het wordt gespeeld door de brassband Schoonhoven onder leiding van Anno Appelo met trombonesolist Vincent Veneman.

U hoorde A Day on the Trombone van Henri Gerrits, gespeeld door de brassband Schoonhoven onder leiding van Anno Appelo. De solist op de trombone was Vincent Veneman. Van Henri Gerrits hebben we nog een nieuwe compositie voor u, Safe As, dat in tegenstelling tot het vorige werk veel meer jazz-elementen bevat. Safe As begint in een fusion-stijl met een belangrijke rol voor de slagwerksectie. Er zijn improvisaties voor verschillende instrumenten in swing. Het jonge muzikaal talent uit het Muzikaal Projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud gaat in dit werk helemaal los.

Dat was Save As van Henri Gerrits door het muzikaal projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud. Dan nu de brassband Schoonhoven met een nummer van Rob Hagen, Casi Verano, en dat betekent bijna zomer. Het nummer is gebaseerd op de muziek van Arturo Sandoval. Naast een geweldige trompetist is Sandoval ook een begenadigd vleugelhoornspeler. Casi Verano begint dan ook met een lyrische vleugelhoorn-solo, ondersteund door het lage koper. Solist en blazers zwepen elkaar op tot een geweldige climax. Rob Hagen weet hoe hij salsa-ritmes moet schrijven. De brassband Schoonhoven staat onder leiding van Anno Appelo en helaas wordt op de cd niet vermeld wie de vleugelhoorn-solist is.

Van Rob Hagen hoorde u Casi Verano, gespeeld door de brassband Schoonhoven. En wie de flugelhornsolist was, kan ik u helaas niet vertellen. De meeste nieuwe composities zijn van Nederlandse bodem, maar er waren ook een paar exotische elementen tijdens het premièrefestival afgelopen voorjaar in Houten. Namelijk twee composities van de Finse componist Veli Matti Halkosalmi. Hij werd in 1971 geboren en woont en werkt in Helsinki. Allereerst hoort u Treasure, een jazzy wals voor brassband, in de geest van Gil Evans. De vibrafoon en het ridebecken vormen de ritmesectie. Daarboven komt een prachtige melodie, in een uitvoering door de brassband Schoonhoven.

0: Onder leiding van Anno Apelo speelde de brassband Schoonhoven Treasure van de Finse componist Veli Matti Halkosalmi. Het volgende werk is ook van hem, Take Out the Trash. Het wordt gespeeld door het muzikaal projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud en is een vermakelijke compositie over de alledaagse verplichting die in een gezin vaak tot de nodige oneenigheid leidt, het buitenzetten van de vuilniszakken. Het stuk begint met trommelen op vuilniscontainers. De presentator begrijpt het blijkbaar niet helemaal. Hij is in de eerste mate van het stuk te horen.
1: Dan doen we het maar zo. En dan hoop ik dat ze weggaan. Gaat u nog even weg?

Dionysiaque opus 62 van Florent Schmid werd uitgevoerd door het Franse La Philidor Orchestre d'Harmonie de Nantes onder leiding van Frédéric Oster. Het aantal deelnemers voor de concertwedstrijden op het Wereldmuziekconcours is bijzonder groot en internationaal. Het eerste weekend van het WMC op 11 en 12 juli is gereserveerd voor het wereldkampioenschap Brass Bands. En de volgende weekend is het de beurt aan de fanfares en de harmonieorkesten en de slagwerkensembles. In de concertcyclus ligt dit keer de nadruk op de presentatie van jong talent uit de regio. En we gaan daarom nu luisteren naar een Zwitsers orkest, het Symfonisch Blasorchester Bern, onder leiding van Rolf Schumacher. En zij spelen Le Premier Jour van de Zwitserse componist Jean Balissat.

Het Symfonisch Blasorchester Bern onder leiding van Rolf Schumacher speelde Le Premier Jour van Jean Balissa, een compositie uit 1985 en herbewerkt in 1992. U heeft vandaag geluisterd naar de uitzending van De Muzikant, die geheel in het teken stond van het Wereldmuziekconcours volgende maand in Kerkrade. Alle informatie over concerten, wedstrijden van dit Fonds Festijn staat op de website www.wmc.nl. En de opnamen in deze uitzending werden gemaakt door het Limburgs radiostation L1. En De Muzikant werd voor u samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. In de maanden juni en juli blikken we in De Muzikant vooruit op twee amateurfestivals van wereldformaat die in juli in Nederland plaatsvinden. Het Zangersfestival Europa Cantat in Utrecht en het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Vandaag in De Muzikant Europa Cantat, dat voor het eerst in zijn bestaan Nederland aandoet. De stad Utrecht wordt omgetoverd tot Singing City en zo'n 3000 zangers van over de hele wereld zullen 10 dagen lang de stad en de provincie Utrecht laten bruisen met tientallen soorten koormuziek. In deze uitzending aandacht voor een aantal klassiek georiënteerde workshops die gegeven worden door gerenommeerde dirigenten. De workshops, of ateliers, zoals ze in het festival genoemd worden, vinden elke ochtend plaats op verschillende locaties in de stad. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad of de lengte van de stukken duren de ateliers 5 tot 8 dagen. Een van die lange workshops behelst Honegger's Le Roi David, een workshop voor geschoolde zangers die wordt geleid door de Zweedse dirigent Dan Olof Stenlund. U kunt gaan luisteren naar enkele delen uit Le Roi David in een uitvoering door het Eindhovens Kamerkoor onder leiding van Andries Clement.

U hoorde enkele delen van Arthur Honegger's Le Roi David door het Eindhovens Kamerkoor en Instrumentaal Ensemble onder leiding van Andries Clement. De verteller was Bernard Kruisen. Le Roi David is een van de langere workshops van Europa Cantat. In het atelier met de titel Nordic Lights wordt gewerkt aan kamerkoorrepertoire uit Scandinavië en de Baltische Staten. Het atelier staat onder leiding van de dirigente Anne-Karin Sundal uit Noorwegen. Zij is dirigent van het Noors Meisjeskoor. Intonatie, timbre en ensembletechniek zijn de aspecten waaraan zij zal werken in de workshop. En dat gebeurt onder andere met de compositie Aftonen van Hugo Alfen, dat we u nu laten horen in een uitvoering door het Mats Nilssons Vokaalensemble uit Zweden.

Dat was Aftonen van Hugo Alphen door het Mats Nilssons Vocaalensemble onder leiding van Mats Nilsson. Een van de populairste ateliers van het Europa Cantat Festival is het Utrecht Te Deum van Händel. Vrijwel onmiddellijk na opening van de inschrijving voor het festival was dit atelier volgeboekt. Händel is zelf nooit in Utrecht geweest, maar hij schreef het werk in 1713, toen de Vrede van Utrecht werd gesloten. Een mijlpaal voor Europa. De Belgische dirigent Florian Heyrick zal de workshop leiden. U hoort nu een deel van het Utrecht Te Deum, uitgevoerd door Consentus Musicus Wien, onder leiding van Nicolaus Arnoncourt en het Arnold Schönberg Koor onder leiding van Erwin Ortner.

Enkele delen uit het Utrecht Te Deum van Händel, uitgevoerd door Concentus Musicus Wien, onder leiding van Nicolaus Arnoncourt, het Arnold Schönberg Koor, onder leiding van Erwin Ortner, en de solisten Felicity Palmer, sopraan, Mariana Lipovcek, alt, Philip Langridge, Kurt Equilutz en Thomas Moser, tenor, en Ludwig Bouwman, bas. Er staan ook modernere werken op het programma. Een van de grotere ateliers van Europa Cantat, ook weer met orkest, is het Stabat Mater van de Britse componist Carl Jenkins. Dit atelier zal geleid worden door de Finse dirigent Pasi Hiyuki, die ook het koor dirigeert op de opname die we u zo dadelijk laten horen. Het is overigens net niet de eerste keer dat het werk wordt uitgevoerd in Nederland. De Nederlandse première van Jenkins' Stabat Mater staat op naam van Toonkunstkoor Zeist, nog maar enkele weken geleden. U hoort nu drie delen uit het Stabat Mater door het EMO-ensemble onder leiding van Pasi Hiyuki en het Royal Liverpool Philharmonic Chorus and Orchestra.

Drie delen uit Carl Jenkins' Stabat Mater door het EMO Ensemble onder leiding van Pasi Hiyuki en het Royal Liverpool Philharmonic Chorus en Orchestra onder leiding van Jenkins zelf. De soliste was Belinda Sykes. Europa Cantat besteedt ook aandacht aan het romantische repertoire. In Atelier A9 wordt gewerkt aan 19e-eeuwse koorwerken van Mendelssohn en Diepenbrock. Het atelier staat onder leiding van twee dirigenten uit Duitsland, Volker Hempfling en Florian Helgaat. Er wordt onder andere gewerkt aan Mendelssohns Psalm 98, opus 91. Alle workshops, ateliers, worden overigens afgesloten met een concert en u kunt deze concerten bezoeken. Kijkt u daarvoor op de site van Europa Cantat www.ecu2009.nl. U hoort Mendelssohns Psalm 98 nu, uitgevoerd door het koor en orkest van de stichting Gulbenkian uit Lissabon, onder leiding van Michel Corbos.

U hoorde de Dandy March van Dirk Brossé, gebaseerd op de 24 dagen durende tocht van Mahatma Gandhi van Sabarmati naar Dandi. Het laatste grote werk vandaag in De Muzikant is van de Belgische componist Jan van der Roost, ook geen onbekende meer. We besteden bij de Concertzender al eens een hele nacht aan zijn muziek. Van Jan van der Roost staat het circa 20 minuten durende Tres Schietsen op het programma, drie schetsen. En die schetsen kregen de poëtische namen Sfere, Fugato e Corale en Canzone, Omaggio a Giovanni Gabrieli. In Sfere wordt uitgebreid gebruik gemaakt van dempers en diverse speeltechnieken, waardoor een feeriek geheel ontstaat. Fugato e Corale is een stuk virtuozer en dynamischer, gebaseerd op een thema van 10 maten. Het laatste deel is een hommage aan de Venetiaanse componist Giovanni Gabrieli. Jan van der Roost schuwt er niet voor om daar een renaissance-achtig geluid neer te zetten, gebaseerd op de dubbelkorigheid van de composities die zo typerend zijn voor de San Marco-basiliek in Venetië.

Tikkia van Jef Hamburg, gespeeld door Fanfareorkest Nieuw Leven uit Vianen onder leiding van Ruud Pletting. In De Muzikant vandaag hoorde u nieuwe composities voor blaasorkesten. Het project New Life on Stage werd een aantal jaar geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek, tegenwoordig onderdeel van Kunstfactor Muziek. De Muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers. De concertzender nodigt u uit voor een bijzonder Young Professional Live concert in Hilversum op zondagmiddag 14 juni. In samenwerking met de studenten radiomaker van het Conservatorium van Amsterdam organiseren wij op 14 juni van 1 tot 5 een zondagmiddagconcert in het muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Het concert heeft een thema, winnaars. Zo treedt onder andere de winnares van het altvioolconcours op, net als de winnares van het Oscar Bach concours. Ook komt het winnende tango quintet van het Doble Ocho tango concours. En dan nog de winnares van de Prix du Port. Wilt u erbij zijn? Stuur dan een e-mail naar livemiddag@concertzender.nl met vermelding van uw naam en het aantal gasten dat u wilt meenemen. Wees snel, want het aantal plaatsen is beperkt. Het e-mailadres nog een keer, livemiddag@concertzender.nl. Binnenkort meer informatie op onze website www.concertzender.nl.

0: U luistert naar de Concertzender, waar het tijd is geworden voor De Muzikant. Vandaag is dit programma gewijd aan de voorlopers van onze harmonieën en fanfares, de makers van militaire muziek. En in dit geval militaire muziek uit Frankrijk, uit de vroege 18e eeuw, de tijd van Lodewijk de 14e, en ook uit de laat 18e eeuw, de tijd van Napoleon. Dat is een groot verschil met de symfonische blaasmuziek die u meestal in dit programma hoort. Niet schrikken dus. We beginnen met een serie commando's voor de troepen in het veld door de trommelaars en pijpers van het militaire orkest La Musique du 43e de Lille, muziek van het 43e bataljon van Lille of Rijssel in Frankrijk.
1: Ordonnance des fifres et tambours de la garde impériale. D'abord, pas redoublés.

0: U hoorde Ordonnance des Fifres et Tambours de la Garde met Imperiale met 9 commando's door de muziek van het 43e bataljon uit Lille. Onze blaasorkesten hebben een militaire oorsprong. Al eerder besteden we daar aandacht aan in de nachten met muziek voor fanfares en brassbands. De ontwikkeling van een militaire signaalfunctie naar een muzikaal orkest hebben we eigenlijk aan de Turken te danken. Tijdens de Turkse oorlogen in de 17e en 18e eeuw werden de Europese legers geconfronteerd met de muziek, met een massale bezetting van schalmeien en trompetten en vele soorten slagwerk. In West-Europa kende men toen nog alleen de trompetterkorpsen van de cavalerie en de pijpers en tamboers van de infanterie. Vanaf de 18e eeuw kreeg men meer oog voor de betekenis en functie van militaire muziek. Dat had tot gevolg dat er ook voor militaire orkesten gecomponeerd werd. Vooral als er een overwinning werd behaald, moest dat natuurlijk muzikaal worden vertaald, zoals de overwinning op Austerlitz. U gaat luisteren naar 7 marsen, gearrangeerd door Gourdin voor les tambours du 43e de Lille.
1: Pour l'empereur.

U hoorde 7 verschillende marsen, gearrangeerd door Gourdin voor Le Tambour du 43e de Lille uit de tijd van Napoleon. Maar we kunnen nog verder terug in de tijd. En om eerlijk te zijn, de LP die we nu gaan draaien klinkt alsof hij ook uit die tijd stamt. De kunstliefhebbende koning Lodewijk XIV van Frankrijk besloot zijn militaire legers ook in muzikaal opzicht goed uit te rusten. Hij gaf zijn hofcomponist Lully de opdracht enkele werken te schrijven, zodat de pijpers en tamboers meer om handen hadden dan alleen maar het spelen van commando's op het slagveld. Ook de componisten Milhaud, Gretry en Poncin schreven werk voor de militaire orkesten. Helaas was de kwaliteit van de instrumenten niet echt subtiel. Scherpe natuurtrompetten, ontwikkeld voor luide signaalfuncties, zijn niet te vergelijken met de muziek van de barokorkesten aan het hof, waarop Lodewijk XIV zo graag danste. Luistert u naar 10 marsen door de fanfare de Cavalerie de la Garde Républicaine onder leiding van Albert Gosset, met onder andere de Mars voor de Cavalerie, Mars voor de grijze en zwarte musketiers, fanfare voor de standaard en mars voor de kolonel.

U hoorde 10 marsen door de fanfare de Cavalerie de la Garde Républicaine onder leiding van Albert Gausset. Voor dit programma maken we gebruik van enkele oude LP's die we vonden in de collectie van de Concertzender. Van de LP waar we net kant A van draaiden, daar lezen we op de hoes dat de militaire marsen in Frankrijk door de traditie van het militaire orkest rechtstreeks zijn verbonden met de Franse geschiedenis. De Franse militaire muziek is ontstaan in de 17e eeuw en de hoogtepunten vallen samen met de militaire overwinningen. We gaan nu luisteren naar het derde orkest in deze muzikant, de Musique des Gardiens de la Paix, onder leiding van Désiré Dondin. De componist van de marsen is niet bekend. De muziek staat aangegeven als traditioneel. Het zijn composities uit de tijd van Napoleon. Het laatste werk is Batterie d'Austerlitz. En dat verwijst natuurlijk naar Napoleons overwinning daar. Vooral de tamboers zijn erg prominent in dit orkest. Het eerste werk is getiteld Marche de la Garde Consulaire à Marengo.

Zangersfestijn dat van 17 tot en met 26 juli zal plaatsvinden in Utrecht. We hebben nog een aanvulling voor vanavond. Gisteren is in Leeuwarden een bijzonder werk in première gegaan van de Zweeds-Amerikaanse componist Steve Drobogods. Stichting Projectkoor Opus uit het noorden van het land heeft de organisatie daarvan op zich genomen. Doelstelling van Opus is om jaarlijks bijzondere premières te brengen, het liefst in aanwezigheid van en in samenwerking met de componist. Steve Drobogods komt uit de jazz- en pophoek. Hij werkt al meer dan 30 jaar in Zweden. In de jaren 90 is hij zich meer gaan richten op de tonale lyrische muziek. My Rose, voor koor, solisten en orkest, op teksten van William Shakespeare, is morgen, 7 juni 2009, te beluisteren in de Utrechtse Pieterskerk om 3:30 middags. Dit initiatief van Opus zal ook nog resulteren in een professionele cd-opname die binnenkort uitkomt op het label Aliud. Wij kunnen daar alvast een deel van laten horen. Uit My Rose van Steve Drobogods hoort u nu Sweet Love.

0: Tot zover Sweet Love uit My Rose van Steve Dobrogotz door co-project Opus onder leiding van Anne Soli. En het Nazca-orkest en componist Steve Dobrogotz zelf op piano. Tot zover De Muzikant voor vanavond, zoals altijd samengesteld door Katrijn Kuipers. En meer informatie kunt u uiteraard zoals altijd vinden op onze website www.concertzender.nl.
1: Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vorige week blikten we vooruit naar het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, dat deze zomer zijn 16e editie kent. Een ander Europees festival is Europa Cantat, dat eenmaal in de 3 jaar wordt gehouden en deze zomer aan zijn 17e editie toe is. Dit grootste zangersfestival in Europa wordt voor het eerst in zijn geschiedenis in Nederland gehouden. Van 17 tot en met 26 juli kunt u in de hele stad en op sommige plaatsen in de provincie Utrecht de meest uiteenlopende koormuziek horen. Vanwege deze 2 evenementen deze zomer besteden we bij de Concertzender een uitzending aan koormuziek met blaasmuziek. Die combinatie klinkt een beetje 19e eeuws en het klopt ook dat er vroeger veel geschreven werd voor grote koren met fanfares. Maar ook moderne componisten houden van deze samenklank. We beginnen dit programma met Walpurgisnacht van Alexander Komitas uit 2001 voor groot fanfareorkest, gemengd koor en slagwerk. Walpurgisnacht gaat over een heksenfeestnacht op de Bloksberg in het Duitse Harzgebergte. U hoort de koninklijk erkende fanfare Eensgezindheid uit Maasbracht, het slagwerkensemble van deze fanfare en het koninklijk kerkraads mannenkoor Sint Lambertus en het gemengd koor Jubilate uit Lanaken in België. Het geheel staat onder leiding van Fried Dobbelstein.

Walpurgisnacht van Alexander Komitas was dat, uitgevoerd op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 2001. U hoorde de koninklijk erkende fanfare Eensgezindheid en zijn slagwerkensemble uit Maasbracht, het koninklijk kerkraads mannenkoor Sint Lambertus en het gemengd koor Jubilate uit Lanaken, onder leiding van Fried Dobbelstein. Ik zei het net al, de combinatie van koor en blaasorkest is een 19e-eeuws verschijnsel. Er zijn niet zoveel opnames van werken die toen populair waren, maar het Westlands Mannenkoor is in dit repertoire gedoken en maakte opname van oude en eigentijdse bewerkingen voor mannenkoor en harmonieorkest van populaire operakoorwerken. We laten u er nu twee horen, het priesterkoor uit Die Zauberflöte van Mozart en het matrozenkoor uit Der Vliegende Holländer van Richard Wagner.

Het Westlands Mannenkoor onder leiding van Hans de Wit en de Honselse Harmonie onder leiding van Jean Gruter met het priesterkoor uit Die Zauberflöte van Mozart en het matrozenkoor uit Der Vliegende Holländer van Richard Wagner. Straks laten we u meer horen van dit klassieke repertoire voor mannenkoor en harmonieorkest. Nu gaan we verder met de Koninklijke Harmonie van Thorn en Toonkunstkoor Utrecht. Ze brengen het Oratorio Olympique van de Franse componiste Ida Gotkowski. Ze schreef dit werk in 1991 in opdracht van het ministerie van Cultuur voor de Olympische Winterspelen in Albertville. Ida Gotkowski schreef ook de tekst van het oratorium en die gaat over de zon die 's ochtends opkomt in de bergen, 's middags schittert in vuurkristallen en 's avonds ondergaat in een gloedvolle schemering.

U hoorde de Koninklijke Harmonie van Thorn en Toonkunstkoor Utrecht onder leiding van Jan Kober met het Oratorium Olympique van Ida Godkowski, een compositie uit 1991. Een redelijk eigentijdsstuk dus, maar zo klinkt het niet. Ida Godkowski gebruikt de combinatie van koor en blaasorkest in een traditioneel romantisch idioom. Serge Lansen blijft ook bij het romantisch idioom wanneer hij voor harmonie en koor componeert. We laten u enkele delen horen van de Missa Solemnis die hij in 1986 componeerde voor sopraan, bariton, gemengd koor, harp en blaasorkest. Die delen zijn Gloria, Sanctus, Agnus Dei en Alleluia.

Het Jagerskoor uit Der Freischütz van Karl Maria von Weber door het Westlands Mannenkoor onder leiding van Hans de Wit en de Honselse Harmonie onder leiding van Jean Gruter. Dit was De Muzikant, waarin we u muziek voor koor en blaasorkest lieten horen, vooruitlopend op twee festivals deze zomer. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade en Europa Cantat. Dit grootste zangersfestival in Europa wordt voor het eerst in zijn geschiedenis in Nederland gehouden, van 17 tot en met 26 juli in de stad en de provincie Utrecht. Dit was, zoals gezegd, De Muzikant en dat programma wordt voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers. De afgelopen uren werden verzorgd door Henk Laschuit, techniek, en Anita Dreef, presentatie. Zo dadelijk, chanson.

U luistert naar de Concertzender met het programma De Muzikant, waarin vandaag een lang werk is te horen, The Battle of the Atlantic Suite van de Engelse componisten Dave Roylands en Bob Galvin. Het is een werk voor sopraan, solo, blazers, orkest en koor. The Battle of the Atlantic Suite is een episch werk dat gaat over de grootste militaire campagne van de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 100.000 koopvaardijschepen staken tijdens de oorlogsjaren de Atlantische Oceaan over met voedsel en kleding voor de lokale bevolking, grondstoffen voor de industrie, wapens en brandstof voor het verzet. De kosten waren gigantisch. 2.000 schepen gingen verloren en 22.000 Britse soldaten en andere mensen kwamen bij deze actie om. De componisten Dave Roylands en Bob Galvin hebben meer samengewerkt. Een eerder groots opgezet werk van hen, The Tall Ships, was zeer succesvol. Beiden hebben hun sporen verdiend in het schrijven van muziek voor films. The Battle of the Atlantic Suite bestaat uit 6 delen. De totale lengte van het werk is ruim 3 kwartier. Het eerste deel heeft de titel 1943. Het leidt meteen naar de turbulentie van de oorlogshandelingen.

De wereld is een complete chaos, maar halverwege klinkt een sprankje hoop. U hoort Leslie Garrett, sopraan, de fanfare trompetters van de kapel van Her Majesty's Royal Mariners, het Halle-orkest en Halle-koor onder leiding van Bill Connor.

U hoorde het eerste deel van de Battle of the Atlantic Suite van de componisten Dave Roylands en Bob Galvin. Het deel met de titel 1943 werd uitgevoerd door de sopraan Leslie Garrett. En verder hoorde u de fanfare trompetters van de kapel van Her Majesty's Royal Mariners en het Halle Orkest en Halle Koor onder leiding van Bill Connor. Het volgende deel, Evening Tide, begint in onschuldige schoonheid. Schilderachtig schijnt de zon in de haven. Een nevelachtige mist trekt op tegen het avondlicht. Aan de kade wordt afscheid genomen van de familie. Wanneer de schepen open zee bereiken, wordt de muziek ritmischer en een nieuw thema duikt op.

Dat was Evening Tide, het tweede deel van The Battle of the Atlantic Suite. We laten nu achter elkaar de delen 3 en 4 horen, The Hidden Threat en Reflections. The Hidden Threat gaat over de Duitse onderzeeboten die onder de oppervlakte van de zeespiegel hun kans afwachten om de geallieerde boten tot zinken te brengen. Een kat-en-muisspel speelt zich af en de spanning loopt op. Het konvooi raakt in paniek en torpedo's schieten door het water met explosies tot gevolg. In het vierde deel, Reflections, komen we in aanraking met de realiteit van de oorlog, de verspilling van jonge levens. Het koor zorgt hier voor het meeste effect.

The Hidden Threat en Reflections, het derde en vierde deel van The Battle of the Atlantic Suite. U luistert naar een opname van dit werk door sopraan Leslie Garrett en verder de fanfare trompetters van de kapel van Her Majesty's Royal Mariners en het Halle Orkest en Halle Koor onder leiding van Bill Connor. De laatste twee delen van dit groots opgezette werk van Dave Roylands en Bob Galvin zijn Ice Fields en Distant Shores. Ice Fields gaat over het laatste en waarschijnlijk gevaarlijkste stuk in de oversteek van de boten naar de bezette kust. Hier is niet de vijand het grootste probleem, maar de natuur zelf, ijs. En wel wanneer de schepen om de noordelijke kusten rond Scandinavië varen richting de Russische havens. De Celesta biedt het ijs uit. Het zesde deel, Distant Shores, is een feestelijke anthem. De muziek klinkt glorieus als een kathedraal met een stevige partij voor de trompetters van de Koninklijke Marine.

Dat waren de laatste twee delen van The Battle of the Atlantic Suite van Dave Roylands en Bob Galvin. U hoorde de sopraan Leslie Garrett, de fanfare trompetters van de kapel van Her Majesty's Royal Mariners, het Halle Orkest en Halle Koor onder leiding van Bill Connor. We hebben nog wat tijd over en blijven nog even in militaire sferen. Het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht speelt internationale marsen. U hoort achtereenvolgens March of the Minesweepers en Jour de Fête. De muzikant wordt als altijd samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij de Concertzender met De Muzikant. Een vooruitblik op een van de grootste evenementen op het gebied van blaasmuziek, het Wereldmuziekconcours Kerkrade. Dat wordt internationaal erkend als het belangrijkste internationale festival op dit gebied. Elke 4 jaar kan het rekenen op tienduizenden deelnemers van over de hele wereld en honderdduizenden bezoekers die Kerkrade omtoveren tot het wereldwijde middelpunt van blaasmuziek. Van 9 juli tot 2 augustus is het zover. Zo zijn er de mars- en showwedstrijden op het groene gras van het Parkstad Limburg Stadion, de concertwedstrijden in de vernieuwde Roda Hall, crossover concerten van diverse bekende artiesten en het bruisende feest dat plaatsvindt in heel Kerkrade Centrum. Vandaag opnames van fanfare-orkesten die werden gemaakt op concours van enkele jaren geleden. In de komende weken komen ook de harmonieën en brass bands aan de beurt. Als eerste Frightening White van Rob Goorhuis, het verplichte werk voor de eerste divisie fanfares in 2001.

Dat was enthousiast applaus voor Frightening White van Rob Goorhuis. Uitgevoerd door de koninklijke fanfare de Kempenbloei uit Hamond-Archel in België. Onder leiding van Ivan Meilemans. Deze zomer is in Kerkrade het 16e Wereldmuziekconcours Kerkrade. De voorbereidingen voor het festival zijn al in volle gang. En de aanmeldingen komen uit landen van 5 verschillende continenten. Azië, Afrika, Amerika, Australië en Europa. In totaal zijn er nu bijna 350 aanvragen voor wedstrijddeelname, afkomstig uit 34 landen. Nieuwe landen, of landen waaruit al lang geen deelname meer in Kerkrade was, zijn Denemarken, Portugal, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Zuid-Afrika, Korea, Brazilië, Colombia, Mexico en Australië. Een van de landen die natuurlijk nooit ontbreekt is België. Nu nog een opname van onze zuiderburen. Het Kempisch Jeugdfanfare-orkest onder leiding van Manu Mellaert speelt de Transformation van Jef Penders, het verplichte werk van de concertafdeling in 2001.

Dat was het Kempies Jeugd Fanfare Orkest onder leiding van Manu Mellaert met Transformation van Jef Benders. Een opname van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 2001. Met een totaal van 125 inschrijvende orkesten voor het concours in 2009 spannen de Nederlandse deelnemers natuurlijk de kroon. Bij de concertwedstrijden voor de secties Brass Band, Fanfare en Harmonie zijn vele nationale toppers verdeeld over de diverse divisies. Vroeger schommelde het Nederlandse aandeel in de wedstrijden overigens tussen de 50% en 60%. Nu is het internationale aandeel flink gegroeid en nemen de Nederlanders nog maar een kleine 40% van de deelname voor hun rekening. Een van de orkesten die dit jaar weer meedoen is het Gelders Fanfare Orkest. Het speelt Tijdreis van Mischa Hamel. Tijdreis is een suite van composities die Hamel eerder voor theaterproductie schreef. De compositie kwam tot stand op verzoek van dirigent Tijmen Botma. Hij dirigeert ook het Gelders Fanfare Orkest.

Dat was Tijdreis van Mischa Hamel. Tijmen Botma dirigeerde het Gelders Fanfareorkest. Een ander fanfareorkest dat ook dit jaar niet zal ontbreken op het Wereldmuziekconcours Kerkrade is het Friesk Fanfareorkest. Nu A Choral for a Solemn Occasion van Mark van Delft.

A Choral for a Solemn Occasion van Mark van Delft. Gespeeld door het Fries Fanfare Orkest onder leiding van Jouke Hoekstra. Op het Wereldmuziekconcours Kerkrade is ook plaats voor vernieuwing. Marlijn Twaalfhoven is geen traditioneel componist. We kennen hem vooral als maker van veel community art composities. Werken waarin de deelnemers van het ensemble zelf een grote bijdrage leveren aan de vormgeving van het stuk. Zo ook Gash, of die Mundigkeit des selbstverschuldeten Ausgangs. Gash betekent uitbarsting en verwijst naar popmuziek met veel Amerikaans geschreeuw. Het deel met de Duitse titel is meer filosofisch van aard. Gash, of die Mundigkeit des selbstverschuldeten Ausgangs, wordt gespeeld door muziekvereniging Door Samenwerking Sterk uit Aarlanderveen, onder leiding van Danny Oosterman.

0: U hoorde deel 1 en 2, de wetgevende en de rechterlijke macht uit Trias Politica, een compositie van Jan Bosveld, uitgevoerd door het Gelders Fanfare Orkest onder leiding van Tijmen Botma. Dit was De Muzikant, voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Vandaag in De Muzikant, koormuziek van de Canadese componist Leonard Ans. Momenteel is hij professor aan het Conrad Grebel University College, onderdeel van de Universiteit van Waterloo in Ontario. Hij richtte daar ook het Da Capo Kamerkoor op. Leonard Ans doseert koordirectie en componeert zelf ook, hoofdzakelijk voor koor. In 2006 verscheen zijn cd Northward met zijn wat grotere composities voor koor. Om te beginnen luisteren we naar het stuk Logos, een vierdelige kantate gebaseerd op het evangelie van Johannes. De delen komen allemaal uit het eerste hoofdstuk. De titels zijn In the beginning was the Word, in him was life, the Word became flesh and from his fullness. Logos wordt uitgevoerd door de Illora Festival Singers onder leiding van Noel Edison. Verder hoort u James Mason, hobo en Jurgen Petrenko, orgel.

U hoorde Logos van de Canadese componist Leonard Ahearns, uitgevoerd door de Illawarra Festival Singers onder leiding van Noel Edison, met James Mason hobo en Jurgen Petrenko orgel. Alle muziek op de cd Northbird heeft een religieus karakter. Dat geldt zeker voor de Missa Brevis, geïnspireerd op de 11e Gregoriaanse mis. Leonard Ahearns schreef het Sanctus en Agnus Dei van de mis ter gelegenheid van een bruiloft van vrienden in 1980. De rest van de Missa Brevis ging pas 20 jaar later in première en won toen meteen de hoofdprijs in de Ruth Watson Henderson Choral Composition Competition van 1999.

U hoorde de Missa Brevis van Lennart Ehns, uitgevoerd door de Elora Festival Singers onder leiding van Noel Addison. Het volgende motet voor koor en orgel heeft als titel God Was a Child Curled Up. Het stuk Logos van daarstraks gaat over het goddelijke in termen van logica en reden. God Was a Child Curled Up gaat over de vleeswording van Christus vanuit het vrouwelijk, kosmisch perspectief. Of, zoals Thomas Merton het beschrijft, door de boodschap van God te aanvaarden, zag Maria dat ze de wereld in zich droeg. Thomas Merton leefde van 1915 tot 1968. Hij was wereldburger, monnik en schrijver en een van de bekendste spirituele zoekers van de 20e eeuw. Lennart Ehns gebruikt een deel van de tekst die Thomas Merton over de Annunciatie schreef. God Was a Child Curled Up wordt uitgevoerd door de Elora Festival Singers en het Da Capo Chamber Choir met medewerking van Jurgen Petrenko op het orgel.

U hoorde God Was a Child Curled Up van Leonard Hans. Het Da Capo Chamber Choir stond onder leiding van Noel Addison, met medewerking van Jurgen Petrenko op orgel. We hebben nog tijd voor een motet en dat wordt het eerste deel uit de serie Drie Motetten. Alle drie de motetten werden in verschillende jaren geschreven, in opdracht van verschillende koren. Ze kunnen dus ook los van elkaar worden uitgevoerd. Nummer 1 heet Most Glorious Lord of Life en het werd geschreven in opdracht van de Winnipeg Singers in 1992. De tekst is van de renaissance dichter Edmund Spenser. Most Glorious Lord of Life wordt gezongen door de Elora Festival Singers onder leiding van Noel Addison.

Speciaal aandacht voor koormuziek van de Canadese componist Lana Dance. En het laatste werk, Most Glorious Lord of Life, werd gezongen door de Elora Festival Singers onder leiding van Noel Addison. De muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

U luistert naar de Concertzender, waar het tijd is geworden voor het programma De Muzikant. Op 2 februari 2001 vond er in de Utrechtse Pieterskerk een bijzonder concert plaats. De Utrechtse studentenkantorij had het koor Cantus Juventa uit Minsk, Wit-Rusland, uitgenodigd om samen een concert te geven. Voor de pauze zong alleen Cantus Juventa. Na de pauze zongen de beide koren samen onder leiding van de Russische dirigente Galina Tschmich. Als eerste laten we u het Cantus Juventa horen met twee werken van Sergej Rachmaninov. Gezegend God die van de hemel komt en verheug je heilige moeder de maagd.

Dat waren twee religieuze koorwerken van Sergej Rachmaninov, uitgevoerd door het Wit-Russische koor Cantus Juventa. Een opname uit 2001. Toen bracht dat koor een programma met Russische muziek in de Utrechtse Pieterskerk. Het koor staat onder leiding van de Russische dirigente Galina Tschmich. Zij studeerde muziekwetenschap aan de Rimsky-Korsakov Universiteit in Mogilov en koordirectie aan het Wit-Russisch Staatsconservatorium. Het was niet de eerste keer dat zij naar Nederland kwam, want al in 1993 nam ze deel aan de Koert Thomas directiecursus in Nederland. De volgende zes werkjes zijn van Pavel Tjenokov.

Dat was het Onze Vader, Otje Nas, van Nikolaj Kedrov. Na de pauze van het concert waar u vanavond opname van hoort, eigen opname uit ons concertzenderarchief. Na de pauze brachten het Wit-Russische koor Cantus Juventa en de Utrechtse studentenkantorij samen een bijzonder concert. Namelijk het Wit-Russische barok koorconcert, bestaande uit een combinatie van 6 werken voor koor a cappella in verschillende bezettingen, variërend van 5 tot 16 stemmen. Het genre van het koorconcert heeft zijn oorsprong in de tijd van Peter de Grote in de 17e eeuw. Rusland kende toen een grote culturele bloei en met de koorconcerten werkte men aan een indrukwekkende klank en virtuositeit. Als voorbeeld voor deze typische stijl diende de Italiaanse muziek uit de 16e eeuw en wel speciaal de Venetiaanse school. Luistert u allereerst naar een werk voor dubbelkoor geschreven door Nikolaj Dilecki, namelijk Cielo Christovo Primite. Nikolaj Dilecki werd omstreeks 1630 in Kiev geboren. Hij was een van de grondleggers van het barok koorconcert en had vele leerlingen.

Ja, excuses luisteraars, dit was niet het werk dat ik net aankondigde, maar het werk Onze Vader, Otje Nas van Nikolaj Kedrov. Luistert u nu naar het werk dat ik net aankondigde, namelijk het dubbelkoor, geschreven door Nikolaj Dilecki, Cielo Christovo Primite.

En dat was dan Cielo Cristoforo Primite van Nikolaj Dilecki, gezongen door Cantus Juventa en de Utrechtse studentenkantorij onder leiding van Galina Schmich. En zij werkt al sinds 1996 aan een proefschrift over de Wit-Russische barokkoorconcerten. In het Russische barokkoorconcert wordt rijkelijk gebruik gemaakt van meerdere a cappella koren om de klankcontrasten extra te versterken. Het doet denken aan het barokke concerto grosso. Kleine stemgroepjes staan apart van de grote, massale, sterk harmonische passages van het koor. Zoals in het nu volgende werk, Radosci Noce Serce Ispolni Dievo, van een anoniem componist.

Nikolai Kalashnikov componeerde het driekorige Cherovinskaya, wat grote processie betekent. Opvallend is de ingewikkelde kanon of imitatietechniek. Klankintensiteit en harmonie zijn ook hier weer erg belangrijk. Kalashnikov was een leerling van Nikolai Dilecki en die verwantschap is te horen. Luistert u maar naar Cantus Juventa en de Utrechtse studentenkantorij onder leiding van opnieuw Galina Tschmich.

U hoorde Cherufimskaya van Nikolai Kalashnikov. Het meest kenmerkende van de Russische barok, van het Russische barokkoorconcert, is dat het altijd puur vocaal is gebleven. Dat is een groot verschil met de westerse katholieke kerkmuziek. Tot op de dag van vandaag is het ongebruikelijk dat er instrumenten worden gebruikt in de orthodoxe liturgie. De nu volgende compositie, van anonieme afkomst, is een werk voor vier koren, Veli i Preslavnu Chudo. Het is gebaseerd op de hymne voor de kerstliturgie.

U hoorde een hymne voor de kerstliturgie van een anoniem componist gezongen door Cantus Juventa en de Utrechtse studentenkantorij onder leiding van Galina Tschmich. Het laatste onderdeel van het concert waar we u vanavond opname van laten horen bestaat uit twee werken van Wassily Titov. Die leefde rond 1700 en was een van de zangers van de tsaar. In het koorconcert Vzech Skorbiachim Radoste is de tekst gewijd aan de maagd Maria, beschermster van de orthodoxe kerk. Daarna volgt Nes Christos over de doop van Jezus Christus in de Jordaan en de uitzonderlijke weersomstandigheden daarbij.

Dat waren twee composities van Vasily Titov door Cantus Juventa uit Wit-Rusland en de Utrechtse studentenkantorij onder leiding van Galina Tschmich. U heeft vanavond in De Muzikant geluisterd naar een concert met als thema de Wit-Russische barokkoorconcerten. De concertzender maakte deze opname op 2 februari 2001 in de Utrechtse Pieterskerk. De twee koren gaven toen nog een toegift, namelijk het danklied Mnogaga Leta.

De toegift van het gezamenlijke optreden van het Wit-Russische koor Cantus Juventa uit Wit-Rusland en de Utrechtse studentenkantorij. Beide koren stonden onder leiding van Galina Tschmich. Techniek en productie van de opname van dit concert op 2 februari 2001 in de Utrechtse Pieterskerk waren in handen van Dirk-Jan Horringa. De muzikant wordt samengesteld door Katrijn Kuipers. En er is nog wat tijd over, daarom nu nog wat oud-Russische koormuziek, uitgevoerd door de Republikeinse Academische Russische Koorkapel onder leiding van Alexander Tjurlov.

leerde van voor de communistische tijd. En in de Russisch-Orthodoxe kerk was geen instrumentale muziek toegestaan, zelfs geen orgelmuziek. De begrafenismuziek werd dan ook niet in de kerk, maar vooral erbuiten gespeeld. We laten u een oude begrafenismars horen van een anonieme componist.

Het Moscow Military Brass Orchestra speelde mars bij het overlijden van infanteriegeneraal prins Pyotr Ivanovich Bagration van Pavel Dolgoruki. Een van de meest gespeelde werken in de communistische tijd was de Marche Funéraire van Chopin. Maar we moeten niet vergeten dat al deze muziek dateert.

Dat was een oude begrafenismars gespeeld door het Moscow Military Brass Orchestra. Veel van de begrafenismuziek werd geschreven direct voor de praktijk door anoniem gebleven componisten. De meeste composities zijn geschreven aan het begin van de romantische periode. Ze bestaan uit een steeds herkenbaar ABA-patroon, waarbij de A-secties in mineur staan en de B-secties in majeur. U kunt nu gaan luisteren naar drie van die begrafenismarsen.

U hoorde drie anonieme begrafenismarsen. Het volgende werk is van de componist Korobov. Over hem is nagenoeg niets bekend, maar de harmonie van zijn begrafenisprelude, die eigenlijk een heel langzame mars is, wijst op een recentere compositiedatum.

Het Moscow Military Brass Orchestra speelde de begrafenisprelude van Korobov. Het volgende werk heet Lower the Battle Standards en is van Pavel Apostolov. Het stuk is geheel in majeur geschreven en ook nog eens in een driekwartsmaat, wat ongebruikelijk is bij begrafenismuziek. Apostolov was vrijwilliger in het leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1929 was hij dirigent geworden van een militair harmonieorkest en in de oorlog werd hij directeur van de inspectie van militaire orkesten in de regio Moskou. Lower the Battle Standards is geschreven ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Lower the Battle Standards van Pavel Apostolov. We gaan verder met een werk van Nikolai Miaskovsky. Hij was een zeer productieve componist die wel 27 symfonieën schreef. U hoort zijn Andante Cantabile in een laat-romantische stijl.

Andante cantabile van Nikolai Miaskovsky, uitgevoerd door het Moscow Military Brass Orchestra. Viktor Runov is de componist van de nu volgende traditionele begrafenismars. Runov was een van de bekendste dirigenten van militaire harmonieorkesten in Rusland. En net als Pavel Apostolov werkte hij in het district rond Moskou.

Dat was een begrafenismars van Viktor Runov. We besluiten dit programma met Russische begrafenismuziek met Memory van de Armeense componist Kazarian, gevolgd door een begrafenismars van Udalov. De voornamen van deze componisten worden helaas niet vermeld op de cd.

U hoorde Memory van Gazarian en Begrafenismars van Udalov. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van De Muzikant met Russische begrafenismuziek door het Moscow Military Brass Orchestra dat beurtelings onder leiding stond van Andrei Kolotushkin en Alexander Gerasimov. Samenstelling Katrijn Kuipers, techniek Henk Laschuit, presentatie Anita Dreef.

Ja, een enthousiaste applaus voor brassband De Waldsang. De brassband speelde onder leiding van Rix van der Velde Stonehenge van componist Jan van der Roost. En dat is het verplichte werk voor de concertafdeling van de stichting Wereldmuziekconcours Kerkrade in 1993. Op de Eurobrass festiviteiten in Drachten is brassband De Waldsang een graag gezien orkest. In 2002 maakten zij daar opname van het stuk Deep Harmony van de Britse componist Philip Wilby. Wilby werkte als violist in het concert van, in het orkest pardon, van de Covent Garden Opera toen Herbert Howells hem inspireerde om te gaan componeren. Inmiddels schreef hij al enkele klassiekers voor harmonieorkest en brassband. Philip Wilby was composer in residence bij de National Youth Brass Band of Great Britain en daar schreef hij de bewerking van de hymne Deep Harmony die in 1854 door Handel Parker werd geschreven.

Deep Harmony van Philip Wilby. Een korte bewerking van de gelijknamige hymne, gespeeld op Eurobrass in Drachten in 2002 door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een jaar later op Eurobrass Drachten in 2003 maakte De Waldzang een diepe indruk met zijn interpretatie van Harrison's Dream van Peter Graham. Graham werkte als componist en arrangeur onder andere voor de BBC. Harrison's Dream componeerde hij in 2000 in opdracht van muziekuitgever Boosey & Hawkes voor de prestigieuze National Brass Band Championship. Aan de compositie ligt een belangrijke episode in de geschiedenis ten grondslag. In oktober 1707 slaan 4 schepen van de Royal Navy, waaronder het vlaggenschip, te pletter op de rotsen van de Scilly-eilanden. De schepen vergaan met man en muis. Onmiddellijk schreef de Engelse regering een beloning uit voor diegene die het probleem van de longitude kon verhelpen. De longitude is het meten van de coördinaten voor gebruik in de cartografie op zee. Uurwerkmaker John Harrison werkte 40 jaar lang aan een oplossing hiervoor. In de compositie van Peter Graham hoor je dan ook uurwerkmotieven terugkomen. Harrison's Dream.

Harrison's Dream van Peter Graham. En uitgevoerd door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een opname van Eurobrass Drachten uit 2003. Tijdens diezelfde festiviteiten deed De Waldzang het sowieso heel goed. Ze werd tweede in zijn divisie en kreeg de Entertainmentprijs. Dat lag ook zeker aan het nu volgende stuk, Windows of the World, ook weer van Peter Graham. Windows of the World is een zesdelige compositie, een oefening in multiculturalisme, zoals Peter Graham zelf zegt. Hij schreef het werk met als educatief doel muzici met verschillende stijlen kennis te laten maken. De delen zijn Amazonia, Rainforest, The Rising Sun, Drums of Thunder, Celtic Dream en Earth Walk. De volgorde van de beschreven regio's lijkt lukraak. Eerst neemt Graham ons mee naar Latijns-Amerika, daarna naar Japan en de Afrikaanse Sahara. Dan volgt een soort nostalgische evocatie van Groot-Brittannië, waarna we uitkomen in de Verenigde Staten, de melting pot van allerlei stijlen. Zo lijkt de wereld één groot muzikaal dorp. Windows of the World van Peter Graham.

0: Ja, uitbundig applaus voor Windows of the World van Peter Graham, door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een opname van Eurobrass Drachten uit 2003. Dit was het tweede en laatste deel over de brassband De Waldzang. Over 2 weken een nieuwe aflevering van De Muzikant. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: U luistert naar de Concertzender met het komende uur ons programma De Muzikant.